0: Maan. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
0: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
0: Goedendag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
11: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
11: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
10: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
11: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
10: Hoeveel mensen bereiken jullie?
11: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
10: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
11: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
12: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
12: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
12: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
12: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
14: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
15: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
21: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
22: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
22: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
22: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
22: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. de geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri de Maree.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
25: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
25: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
25: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
25: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper...

0: dikke week op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
0: Goedendag.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
5: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
5: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
5: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
5: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
5: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
7: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
8: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
9: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat licht

0: Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
6: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
12: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
13: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
6: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
6: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
6: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
6: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
6: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
6: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
6: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
6: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. regio, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
8: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms. Wat?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
3: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
3: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
3: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
3: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
3: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
3: Goedendag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
10: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
10: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
10: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
10: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
10: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Je zit in de Nossebelk.
18: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
18: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
17: Een breiningsge dunne knijker.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40. terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
9: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
9: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende drie maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
9: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
9: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
9: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
9: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Nina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
26: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
26: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig herin.

0: meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal

0: ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
2: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
2: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodrome.
2: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
2: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
2: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
2: Goedendag.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
8: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
9: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
10: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
11: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
13: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
12: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
13: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
12: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
12: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
13: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
12: Hoeveel mensen bereiken jullie?
13: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
12: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
13: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
12: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
12: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
12: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Regionieuws.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
0: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt de maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
21: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
22: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
23: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
12: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
23: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
12: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
23: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
23: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombe, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
23: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
12: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
23: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
12: En wat is de oplossing?
23: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
12: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
23: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
12: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
23: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Krombie.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
12: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
12: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
12: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
8: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
9: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
10: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, de slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
12: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
12: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
26: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
28: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
13: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
15: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Brede voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor een periode van ruim 3 maanden.
16: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
17: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
17: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
17: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
17: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te verruimd te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
17: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
17: Goedendag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
20: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
12: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
20: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
12: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
20: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
12: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
20: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
12: Hoeveel mensen bereiken jullie?
20: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
12: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
20: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
0: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
8: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
9: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1. Die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
12: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
12: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu continu bij, gevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
12: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
13: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Burgemeester John Crombe, 1 jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
13: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
12: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
13: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
12: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
13: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de park.

0: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
0: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
0: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
0: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
0: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
4: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
5: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
6: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW.

0: Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
12: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
13: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
14: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
15: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
16: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
8: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
8: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
8: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
8: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
8: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
8: Goedendag.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
10: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
14: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
13: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
14: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
13: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
14: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
13: Hoeveel mensen bereiken jullie?
14: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
13: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
14: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Sruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
21: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
22: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
22: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
13: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
22: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
13: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
22: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
13: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombee, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
13: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
13: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
13: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
13: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Krombe.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
25: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
26: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
27: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
13: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
27: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
13: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
27: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
13: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
27: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40... terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
18: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
13: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
18: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
18: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
0: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
2: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
12: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
14: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
14: De belangrijkste persoon dit jaar is De president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia, dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
14: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
14: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
14: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
14: Goedendag.
4: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
20: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
19: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
21: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
13: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
21: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
21: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunic Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
13: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
21: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
13: Hoeveel mensen bereiken jullie?
21: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
13: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
21: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
13: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
13: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal

0: die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
0: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen week.

0: kent. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
4: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
4: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Hina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombé.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
7: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
11: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
12: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wim luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
17: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
17: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
17: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
17: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
16: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
16: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
16: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
16: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jos Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
22: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
16: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
22: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia, dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
16: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
22: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
16: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
22: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
16: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
22: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
16: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
22: Goedendag.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
6: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
6: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
6: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
6: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
8: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
9: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
18: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
19: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
20: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
5: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
5: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
5: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
5: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, de slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
8: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken, klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
8: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
8: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torhoutse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
13: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
13: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
5: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe, 100 jaar geleden, stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
4: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
4: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
4: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
4: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek.

0: Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
1: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende. Dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
2: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, de slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
7: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
7: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen

0: is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
10: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
11: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte Bicu natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
14: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
14: voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
13: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
14: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
13: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
14: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
9: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
11: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Assietlaan 12. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
11: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
4: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
11: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
4: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
11: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
4: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
11: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
4: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
11: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
4: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
11: Goedendag.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
17: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
4: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
18: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende-Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
12: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
20: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
21: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
21: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
21: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
21: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
2: Hoeveel mensen bereiken jullie?
21: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
2: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
21: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Sivan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
10: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
10: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
17: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
17: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
17: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
13: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
18: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
13: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
13: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
13: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
13: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. over hoeveel mensen spreken we?
17: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
10: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld

0: van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meest ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en

0: Bussen-Ruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende-Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
10: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
11: Ja, het laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
12: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
13: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
14: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
15: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
15: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
15: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
15: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
15: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
15: Goedendag.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
7: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
7: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
7: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
7: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
7: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
10: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
11: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
12: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
14: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
13: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
14: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
13: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
14: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaad geld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
13: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
13: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is, dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen, om hier te integreren.
13: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
13: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
13: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
22: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
23: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
24: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
25: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
26: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
13: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
26: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
13: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
26: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
13: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
26: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torhoutse Steenweg.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
11: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls en Glory.
12: We kunnen absoluut
5: groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
12: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
13: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
12: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
12: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
28: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
3: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
28: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
3: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
28: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
3: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
28: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te In te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
3: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
28: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
3: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
28: Goedendag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
1: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
2: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
15: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
13: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
15: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
15: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
13: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
15: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
13: Hoeveel mensen bereiken jullie?
15: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
13: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
15: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
13: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de

0: geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
5: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
6: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
6: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
6: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomeen.

0: lijnen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
3: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
4: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
5: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
6: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
8: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
8: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
8: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
6: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Krombe.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
14: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
6: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
16: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
17: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
1: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
22: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Staatsenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
8: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
8: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
8: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
8: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
8: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
8: Goedendag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
16: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
15: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
16: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
15: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
16: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
15: Nederlands voor anderstaligen, wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
16: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
15: Hoeveel mensen bereiken jullie?
16: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
15: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
16: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskeire.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
7: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
8: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
9: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
11: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
11: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
10: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
11: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
7: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
9: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
18: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
14: bepaalde traject gaat, dan moeten we een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio
13: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
22: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
22: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
22: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
22: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
23: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
24: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 8:15. en elke tweede dinsdag van de maand om 8 uur. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp.

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
6: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
5: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
6: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
5: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodrome.
6: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
5: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
6: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brak. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk in het thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
5: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
6: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
5: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
6: Goedendag.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een

0: Nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
0: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
0: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
0: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
12: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
16: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
7: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
14: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
14: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
14: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
8: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
8: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
8: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
21: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
22: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
23: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
23: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
23: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
23: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter. En dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven. De Bronstraat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is, daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Bredere. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
9: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brak, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
12: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
13: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
24: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Horen.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
11: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
11: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
11: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
11: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
11: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serhuis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
0: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
18: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
19: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
25: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sivan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
9: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
10: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
11: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
12: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
12: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel

0: Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt.

0: Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
8: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
9: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlittingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington Renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
10: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington Renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
10: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken, van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
10: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
10: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
10: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
10: Goedendag.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goedendag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
12: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
13: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
19: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
1: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
19: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
19: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
19: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
19: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
19: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd.
2: Burgemeester Romina van Hoorn.
6: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Staatsenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
12: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
12: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
12: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
9: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe, 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
13: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
14: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
16: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
19: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
22: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
23: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
24: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
24: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
24: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
24: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
24: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
24: Goedendag.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
25: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
25: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
25: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
25: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen nieuwkomers die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
25: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
25: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
13: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
14: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
2: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente

0: zaak. De recherche, ook van Oostende, in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En een machtuur vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
8: 1. De Spuikom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
9: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
6: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
6: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
6: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Pops.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
12: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Antsie.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
17: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
17: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
17: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info, Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
5: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En een machtuur vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
19: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
19: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
19: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
19: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
19: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
19: Goedendag.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
21: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
22: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
23: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
6: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Neulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
6: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
6: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
6: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
4: ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter. En dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
12: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
24: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
25: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
26: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
27: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
27: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
27: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
27: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
0: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
19: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
22: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
22: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
22: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
22: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
22: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Krombe.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
11: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
6: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
6: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
6: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
7: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
15: Naar aanleiding van het overlijden van pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
10: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
17: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
18: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
0: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
0: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
0: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
0: Goedendag.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prateren bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
10: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
11: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
12: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
2: Meer op de

0: Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40... terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
13: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
14: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
15: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
6: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
15: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
6: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
15: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombé.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
3: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christophe Vermeijden.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
21: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
21: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
21: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
21: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
21: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Naar aanleiding van het overlijden van pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n speeljaard.
8: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
17: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington Renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
19: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington Renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
19: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
19: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
19: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brak. We hebben ook Oma Sulaiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
19: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
19: Goedendag.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
25: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
24: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
25: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
24: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
25: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
24: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
25: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
24: Hoeveel mensen bereiken jullie?
25: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
24: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
25: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
4: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
5: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
6: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
24: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
6: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
24: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
6: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
24: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
6: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
14: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
24: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
14: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
24: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
14: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden, die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
24: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
24: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
24: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
24: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona...

0: Het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Ik ben Jean-Pierre Severin.

0: dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
1: Ik ben Lut van de Kastelen.
2: Ik ben Patrick Jansen.
3: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
6: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
1: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
9: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
5: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40. terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
17: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
5: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
17: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
5: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
17: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
5: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
17: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
5: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
17: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
5: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
17: Goedendag.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Horen.
18: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
15: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
19: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
20: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
22: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
21: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
22: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
21: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
22: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
21: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
22: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
21: Hoeveel mensen bereiken jullie?
22: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
21: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
22: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
4: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
6: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Vlaams minister Melissa De Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor onderwijs, Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
21: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
21: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bij, gevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
21: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
6: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
6: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
21: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
6: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
18: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
8: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
10: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
11: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
12: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
21: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
12: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
21: En wat is de oplossing?
12: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
21: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
12: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
21: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
12: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
5: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Krombe.
12: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
25: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
26: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
27: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
28: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
0: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
21: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
21: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
21: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
4: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
9: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington Renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
11: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington Renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
11: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
11: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
11: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
11: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
11: Goedendag.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
12: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
13: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenda Groo. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
18: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
17: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
18: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
17: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
18: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
17: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
18: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
17: Hoeveel mensen bereiken jullie?
18: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
17: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
18: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assenpoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
17: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
17: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen

0: Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
2: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
3: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
4: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
9: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
9: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers.

0: die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antsie.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
6: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
9: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
10: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
11: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombe, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
17: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
2: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
17: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
2: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
17: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
17: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
23: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
23: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
23: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Nieuws en info. Aan de kust,
24: thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
9: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
3: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
3: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
3: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
3: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
3: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
25: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee. Radio
25: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Aztitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
10: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
10: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
10: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
2: Hoeveel mensen bereiken jullie?
10: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
2: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
10: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
26: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
26: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
7: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
23: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
24: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
0: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
2: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlittingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
10: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
11: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
12: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een kans gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje
11: in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
13: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
13: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
13: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
14: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
15: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torhoutse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
21: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
13: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
21: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
21: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
20: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee regionieuws.
20: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete.

0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asjetlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
3: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
3: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
3: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
3: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Omar Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
3: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
3: Goedendag.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week

0: een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
4: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
3: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
4: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
4: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
3: Hoeveel mensen bereiken jullie?
4: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
3: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
4: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Sivan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Laurens.
6: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
12: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
13: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
14: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
14: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
14: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Echtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
10: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
12: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
12: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
12: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
11: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
12: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
12: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
12: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
13: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Sifan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
19: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
11: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
19: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
11: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
19: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
11: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
19: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asjeklaan 12. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Brene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
6: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
7: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5000 aan de VZW Parkili, Een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
9: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
9: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
9: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
9: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
9: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
9: Goedendag.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
12: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
16: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
17: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
19: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
18: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
19: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
18: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
19: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
18: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
19: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
18: Hoeveel mensen bereiken jullie?
19: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
18: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
19: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
18: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
18: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
18: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
4: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
15: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
5: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
18: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
5: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
18: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
14: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werk

0: legt via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling

0: Nu al doen, heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
14: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
17: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
18: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
18: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
18: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
18: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
18: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
18: Goedendag.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
23: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
23: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
23: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Hoeveel mensen bereiken jullie?
23: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
1: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
23: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
5: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 's Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskere.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
9: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
9: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
9: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
16: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
17: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
18: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
18: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
18: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
18: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
9: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
4: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
21: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
23: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
28: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
28: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
28: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
28: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brak, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
28: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
28: Goedendag.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Horen.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Staatsenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
9: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.

0: In Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Kron.

0: 2 jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
1: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
1: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
0: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
1: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
1: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
0: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
0: En wat is de oplossing?
1: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
0: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
1: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
0: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
7: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombé.
1: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
7: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
13: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
7: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
15: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
16: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
17: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
18: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
18: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
18: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
18: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
19: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
24: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
24: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
24: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
7: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
6: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
7: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
6: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
7: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
6: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
7: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
6: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik kijk een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
7: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
6: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
7: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
6: Goedendag.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
1: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
10: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
7: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Jook Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
26: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
0: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
26: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
26: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
0: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
26: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
0: Hoeveel mensen bereiken jullie?
26: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
0: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
26: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
6: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
7: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
8: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
9: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
12: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
12: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
12: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
12: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
19: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
20: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
20: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
20: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
20: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
20: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
25: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
25: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
25: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
25: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlittingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
9: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering.

0: Beschikbaarheid van onze stad, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
0: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
6: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
2: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
12: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
12: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
12: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
12: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen

0: Sijn smaakt met zijn goesting ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
0: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
0: Goedendag. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u vanavond voor The Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
6: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
6: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
6: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaren een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
6: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
13: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
13: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
13: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
13: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
7: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
14: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
15: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
16: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het Huis van het Kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
17: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
17: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
17: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
7: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
8: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
22: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:30.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in 's Naaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
0: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: De komende drie maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
6: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
23: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
9: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Staatsenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
10: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
10: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodrome.
10: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
10: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
10: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
10: Goedendag.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
10: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
10: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
10: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
10: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
10: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
6: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
7: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
8: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
8: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
8: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
8: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
11: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hotel.
14: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
15: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Niepoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in 's Naaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
4: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
5: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
6: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 's Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouw.

0: zitten van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
10: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
10: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
10: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
10: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
10: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
10: Goedendag.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
11: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
6: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
11: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
6: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
11: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
6: Hoeveel mensen bereiken jullie?
11: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
6: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
11: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
13: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
14: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, de slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt de maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
18: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
21: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
3: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
6: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
3: permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaad geld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
6: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
3: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
6: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Horen.
15: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, Een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
0: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
5: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
22: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
6: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
6: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
9: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
9: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
9: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
4: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
4: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
4: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
4: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
4: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
4: Goedendag.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
12: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
13: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
15: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
15: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
15: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunic Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
15: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
15: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
15: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
3: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
21: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
22: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
23: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
2: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
2: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
2: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt.

0: afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
3: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
4: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
5: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
0: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
8: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat.

0: straat, dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is, daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
2: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsheeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
0: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerken een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
4: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
9: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
4: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
9: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
4: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Momenteel zijn er nog twee wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
11: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
12: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
13: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
15: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
15: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
15: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
15: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruim te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een zeer breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
15: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
15: Goedendag.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
20: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
2: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende-Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
17: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè?
21: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
22: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
23: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk gewoon. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
24: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
9: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
24: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
24: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Neulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
24: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
9: Hoeveel mensen bereiken jullie?
24: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
9: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
24: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
25: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
25: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
25: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
25: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
5: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
11: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
26: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren
12: organiseren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
13: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
18: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
18: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
0: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
18: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombé.
18: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
14: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
14: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in 's Naaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
18: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
18: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
18: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
18: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
21: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
22: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000.
4: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
24: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
4: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
7: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
15: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifiesta. Jan, wat is manifiesta precies?
16: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
4: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
16: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
4: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
16: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
4: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
16: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
4: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
16: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
4: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
16: Goedendag.
17: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
19: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
0: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
19: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
19: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
0: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
19: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
0: Hoeveel mensen bereiken jullie?
19: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
0: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
19: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
28: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Seruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
20: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
25: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.

0: activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
4: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
5: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antsie.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombie, 1 jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
4: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van

0: Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
0: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
8: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger. In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door.
0: kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombie, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
17: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
18: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
19: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
20: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
20: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse. Twee tachtigers eigenlijk. Die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven. Maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen. En het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
20: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
11: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
4: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
11: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
4: En dat is in verschillende zalen, in tenten op de Wellington Hippodroom.
11: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
4: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
11: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
4: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
11: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
4: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
11: Goedendag.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. scenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
22: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
17: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
23: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kans onderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
5: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
23: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
23: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
5: Hoeveel mensen bereiken jullie?
23: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
5: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
23: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
0: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs, Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
24: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
24: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
24: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
24: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
7: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
7: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
5: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
0: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
12: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
14: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
16: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
18: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Hoorn. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hols van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
19: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
4: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
15: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
21: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
26: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombie, wat is daar precies gebeurd?
19: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:30.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
19: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
19: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
19: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in 's Naaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het Huis van het Kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
8: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
9: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
17: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
4: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
17: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hasan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
4: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
17: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
4: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
17: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
4: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
17: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
4: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
17: Goedendag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
19: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportveld.

0: pomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
1: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
0: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
9: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
9: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
9: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
9: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag.

0: van Sevio Miras hier in de Sportpit. Samen met Schependonk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
0: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
1: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombé.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra kamers.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
16: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
12: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
17: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
8: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
8: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in 's Naaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Krombe, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
5: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
6: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite. eerste van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
11: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
16: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
16: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump, hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker, een bekende YouTuber uit Amerika, Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodrome.
16: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
16: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap, we hebben de rapper Jazz Brack, we hebben ook Oma Suleiman, we hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma en we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken, van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik ook een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
16: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
16: Goedendag.
13: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Bredene informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Bredene zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
18: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
8: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
18: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
18: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
8: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
18: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
8: Hoeveel mensen bereiken jullie?
18: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten en we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende en dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
8: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
18: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
20: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
21: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
23: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
22: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
23: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
22: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
23: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO. Om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
22: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
23: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskeire.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Niepoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Niepoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerheins.
11: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn, met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
2: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
26: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
27: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij 's avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Burgemeester John Crombie, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid. En nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
8: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
2: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
2: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Horen.
2: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. regio, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serhuislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voor de eerstes is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
4: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
6: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
7: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
12: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
22: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
12: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7...
10: In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
13: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
13: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
13: John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
10: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
13: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daiken in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks €30.000. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
11: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in de Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
13: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
13: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
17: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite. eerste van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen

0: momenten dag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
1: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
5: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
2: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
5: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
2: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
5: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
2: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
5: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vooruit te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
2: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
5: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
2: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
5: Goedendag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
7: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
8: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
9: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
10: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in

0: Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
11: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
11: voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
11: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
11: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
6: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
4: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
6: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
4: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
6: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
13: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
14: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
15: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
0: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
17: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
17: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
17: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
17: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
21: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
22: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
23: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
24: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
17: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
24: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
17: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
24: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
17: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
24: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
17: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
17: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
19: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILCA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
12: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
14: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
1: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
14: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
1: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
14: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
1: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
14: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
1: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
14: De toegangsprijs voor een dag is 24 euro. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
1: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
14: Goedendag.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
17: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
17: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
25: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
17: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
25: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
17: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
25: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunic Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
17: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
25: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
17: Hoeveel mensen bereiken jullie?
25: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
17: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
25: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Serruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende, gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kursaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. zegt schepen voor sociale zaken Sybren Taille.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
10: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
10: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
3: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
10: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
16: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
17: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
18: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
19: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
20: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
20: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
20: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
23: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
23: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
23: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
23: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws en een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
7: We hebben op gevels

0: Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar.

0: geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Parret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort manifesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van manifesta. Jan, wat is manifesta precies?
7: Manifesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
7: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
7: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
7: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te vragen te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
7: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
7: Goedendag.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: en jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik.
8: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
8: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
8: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
8: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
10: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
11: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
12: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
15: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
15: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nassus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
20: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
22: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
23: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
24: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
25: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
4: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
25: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
4: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
25: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
17: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
17: Noordzee regionieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Eddy Grison.
28: Ik ben Nina Batti.
29: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
30: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
31: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners?
31: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
31: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
5: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
17: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Manifiesta op de Wellington-renbaan in Oostende. We praten erover met Jan Fransen, directeur van Manifiesta. Jan, wat is Manifiesta precies?
21: Manifiesta is het jaarlijks feest van de solidariteit op de Wellington-renbaan in Oostende. Altijd in september, tweede weekend van september. En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit.
0: Jullie hebben een inhoudelijk programma. Wat zijn daar de hoogtepunten, de belangrijke dingen, de belangrijke sprekers misschien?
21: De belangrijkste persoon dit jaar is de president, intussen ex-president sinds een paar weken van Colombia. Dat is Gustavo Petro. En die komt praten over de moeilijke verhoudingen in Latijns-Amerika met Trump. Hoe dat juist verloopt. Een andere grote spreker die ook afkomt is Hassan Piker. Een bekende YouTuber uit Amerika. Ook een discussie met Trump natuurlijk.
0: En dat is in verschillende zalen in tenten op de Wellington Hippodroom.
21: Ja, we gebruiken ook de cinemazalen van de Kinepolis die eigenlijk naast de site staat.
0: Jullie hebben ook qua muziek wel best wel grote namen.
21: Ja, dit jaar hebben we gelukt om Manu Chao in te huren om te ruimte te komen. We hebben ook natuurlijk Noordkaap. We hebben de rapper Jazz Brack. We hebben ook Oma Suleiman. We hebben ook Franstalige artiesten. Een heel breed programma. En we kiezen ook bewust om de muziek heel breed te maken. Van DJ's tot hardcore muziek, tot rock, tot popmuziek. Ik koek een thema van de solidariteit, dat iedereen met zijn smaak, met zijn goesting, ook op het terrein bij ons zijn goesting zal terugvinden.
0: Wanneer vindt het plaats en wat is de toegangsprijs?
21: De toegangsprijs voor een dag is €24. En we hebben ook andere tarieven voor scholieren. En kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. En we gaan door natuurlijk al heel kort, binnen een dikke week, op 12 en 13 september.
0: Bedankt voor het gesprek, Jan Fransen.
21: Goedendag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
22: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
23: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
24: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christophe de Zutter, u bent de regiodirecteur van Miras Oostende, CVO Miras. Vertel eens kort, wat doen jullie precies?
25: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
4: En jullie nemen een nieuwe locatie in gebruik?
25: Ja, we starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
25: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Nederlands voor anderstaligen. Wat is dat concreet? Dat zijn volwassenen die al een beetje Nederlands kennen?
25: Dat zijn onder andere volwassenen die al een beetje Nederlands kennen, die dan doorstromen naar hogere niveaus. Maar dat zijn ook volwassenen, nieuwkomers, die nog geen woord Nederlands kennen. Er zijn vandaag cursisten aanwezig voor hun eerste lesje Nederlands. En het is de bedoeling dat die doorstromen naar hogere niveaus en uiteindelijk ook naar beroepsgerichte opleidingen, zodanig dat die geactiveerd kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
4: Hoeveel mensen bereiken jullie?
25: Op vandaag bereiken wij op jaarbasis bijna 500 cursisten. En we zien de laatste jaar een enorme groei in Oostende. En dat is ook de reden dat we met CVO Miras volop willen inzetten op NT2 in de regio.
4: Jullie hebben ook nog verre toekomstplannen.
25: Ja, met CVO Miras zijn we aan het groeien en ook in de regio Oostende. En een van de verre toekomstplannen is de opstart van een kinderdagverblijf. We organiseren ook de opleiding kinderbegeleider. En met dat kinderdagverblijf, die er zal komen in AZ Oostende Campus Seruis, daar willen we heel graag de opleiding kinderbegeleider in onderbrengen, zodanig dat de cursisten in een levensechte omgeving les kunnen volgen en dat iedereen, ook onze cursisten, ook de patiënten van AZ Oostende gebruik kunnen maken van de diensten van het kinderdagverblijf.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe de Zutter van Centrum voor Volwassenenonderwijs, Miras.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
26: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, een jaar geleden gebeurde een moord. Hebben jullie nadien het drugsbeleid bijgestuurd?
8: We hebben nadien het drugsbeleid bijgestuurd. Dat is gebeurd in volle zomer vorig jaar in de buurt van het Leopoldpark in augustus. En eigenlijk was de start van de bijsturing van het drugsbeleid gestart in juni. Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Hebben jullie op ander veiligheidsvlak nog iets gedaan?
8: Permanent. En wat er een belangrijke is, wat mij betreft, dat is eigenlijk dat wij, wat we noemen de ondermijnende criminaliteit, alles dat naar witwassen en het economische grote schade kan toebrengen aan de economie, daar zijn we ook in volle beweging om dat te gaan versterken. Hè. Geld witwassen, misdaadgeld witwassen en dat terugzien in je economie, dat vermijden is een belangrijke.
7: Dat is misschien voor de Oostendenaar niet altijd zichtbaar.
8: Ja, maar je zou ervan staan te kijken hoeveel Oostendenaars die dat wel doorhebben. Want ik word daar heel veel over aangesproken. En natuurlijk door de bona fide handelaars. Hè. Bijna alle handelaars zijn bona fide, menen het goed. Maar die hebben heel veel last van die ondermijnende criminaliteit in de economie. Maar ook burgers die zelf geen handelszaak hebben, beseffen dat zeer goed dat er fenomenen kunnen zichtbaar zijn van die ondermijnende criminaliteit.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De vijf personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
10: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
11: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als

0: 30 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
1: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
1: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Ichtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
7: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een